loko ze wuti wana sare mukata ne usweti shavisa homu yimwe tete kamarenyu kanhu na ndinoita kurumetelex anhu na mpela kurumetelex